0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
0: Dit is de Nacht Express. Tot 6 uur 's morgens genieten en swingen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De raadkamer in Antwerpen heeft een voormalige barman van Café Zeezicht op de dageraadplaats doorverwezen naar de strafrechter. De man van 22 wordt vervolgd voor 6 verkrachtingen bij 5 slachtoffers. Volgens het onderzoek zouden de feiten zich grotendeels hebben afgespeeld na sluitingstijd van het café. Hij zelf ontkent de beschuldigingen en houdt vol dat de seksuele contacten met wederzijdse toestemming gebeurden. Zijn advocaten verzetten zich niet tegen de doorverwijzing en zullen zijn verdediging voeren tijdens het proces. De zaak komt na het gerechtelijk verlof voor de strafrechter. Na een succesvolle start op de antiekmarkt op Sint-Jansvliet in Antwerpen afgelopen weekend, trekt de muzikale marktactie deze week verder langs verschillende markten in het district. Bezoekers kunnen er tussen het winkelen door genieten van live muziek. De actie houdt halt op markten in Antwerpen-Noord, Zurenborg, Linkeroever en op het Kiel. Met deze muzikale randanimatie wil het district de wekelijkse markten extra in de kijker zetten, meer bezoekers aantrekken en tegelijk ook de lokale marktkramen en handelaars ondersteunen. De burgemeester van Antwerpen heeft beslist om een bakkerij in de Abdijstraat op het Kiel een maand lang te sluiten en te verzegelen. Bij een controle werden ernstige inbreuken vastgesteld op het vlak van hygiëne, voedselveiligheid, brandveiligheid en arbeidsomstandigheden. Inspecteurs troffen onder meer vervuilde werkruimtes, muizenkeutels, slecht bewaarde voedingsmiddelen en een gebouw in slechte staat aan. Ook bleek iemand zonder geldige verblijfsdocumenten aan het werk en waren er verschillende administratieve overtredingen. De bakkerij mag pas opnieuw openen als uit een nieuwe controle blijkt dat alle tekortkomingen zijn weggewerkt en de zaak opnieuw aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Het wordt vandaag opnieuw warm en zonnig met af en toe wat wolken. Na de middag neemt de bewolking wat toe, maar het blijft overwegend droog bij zo'n 32 graden. Morgen blijft het warm en overwegend zonnig met enkele wolken. De kans op een bui is erg klein. Ook donderdag nog temperaturen boven de 30 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De burgemeester van Antwerpen heeft beslist om een bakkerij in de Abdijstraat op het Kiel een maand lang te sluiten en te verzegelen. Bij een controle werden ernstige inbreuken vastgesteld op het vlak van hygiëne, voedselveiligheid, brandveiligheid en arbeidsomstandigheden. Inspecteurs troffen onder meer vervuilde werkruimtes, muizenkeutels, slecht bewaarde voedingsmiddelen en een gebouw in slechte staat aan. Ook bleek iemand zonder geldige verblijfsdocumenten aan het werk en waren er verschillende administratieve overtredingen. De bakkerij mag pas opnieuw openen als uit een nieuwe controle blijkt dat alle tekortkomingen zijn weggewerkt en de zaak opnieuw aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Stad Antwerpen heeft het concept goedgekeurd voor de heraanleg van het zuidelijke deel van de Kioskplaats en de Lelieplaats in Hoboken. Na de vernieuwing van het noordelijke deel in 2019 is nu ook de rest van het centrum aan de beurt. Naast nieuwe riolering, rijweg en tramsporen komt er een groener en aantrekkelijker plein. Het ontwerp voorziet drie duidelijke zones: een groene verblijfsruimte, een open plein voor activiteiten en een functionele zone rond de tramhaltes met fietsstallingen en parkeerplaatsen. Ook de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer blijft verzekerd. Eind dit jaar wordt een voorontwerp verwacht, waarna het project verder wordt uitgewerkt. Na een succesvolle start op de Antiekmarkt op Sint-Jansvliet in Antwerpen afgelopen weekend trekt de muzikale marktactie deze week verder langs verschillende markten in het district. Bezoekers kunnen er tussen het winkelen door genieten van live muziek. De actie houdt halt op markten in Antwerpen-Noord, Zurenborg, Linkeroever en op het Kiel. Met deze muzikale randanimatie wil het district de wekelijkse markten extra in de kijker zetten, meer bezoekers aantrekken en tegelijk ook de lokale marktkraam en handelaars ondersteunen.

Op zaterdag 1 augustus vindt de 20e editie van Museumnacht plaats in Antwerpen. Maar liefst 31 musea en culturele instellingen openen hun deuren van 19 uur tot 1 uur 's nachts. Met één ticket kan je de hele avond op ontdekking langs expos, performances, muziek, workshops en nog veel meer. Deze jubileumeditie is groter dan ooit, met ook 11 nieuwe deelnemers op verschillende locaties. Tickets kosten €20 of €15 in voorverkoop voor jongeren onder de 26. Een unieke kans om cultuur op een verrassende manier te beleven. Op zaterdag 1 augustus kan je om 21 uur in de Sint-Carolus Borromeuskerk een bijzondere traditie meemaken. Dan wordt het altaarschilderij op spectaculaire wijze gewisseld. Met katrollen laten vrijwilligers het ene doek zakken en trekken ze een nieuw schilderij omhoog. Het hele gebeuren duurt ongeveer een kwartier en het is gratis bij te wonen. Nadien kan je nog deelnemen aan een rondleiding door de kerk of de kantkamer bezoeken. Een uniek stukje erfgoed in het hartje van Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Na een succesvolle start op de antiekmarkt op Sint-Jansvliet in Antwerpen afgelopen weekend, trekt de muzikale marktactie deze week verder langs verschillende markten in het district. Bezoekers kunnen er tussen het winkelen door genieten van live muziek. De actie houdt halt op markten in Antwerpen-Noord, Zurenborg, Linkeroever en op het Kiel. Met deze muzikale randanimatie wil het district de wekelijkse markten extra in de kijker zetten, meer bezoekers aantrekken en tegelijk ook de lokale marktkraam en handelaars ondersteunen. De burgemeester van Antwerpen heeft beslist om een bakkerij in de Abdijstraat op het Kiel een maand lang te sluiten en te verzegelen. Bij een controle werden ernstige inbreuken vastgesteld op het vlak van hygiëne, voedselveiligheid, brandveiligheid en arbeidsomstandigheden. Inspecteurs troffen onder meer vervuilde werkruimtes, muizenkeutels, slecht bewaarde voedingsmiddelen en een gebouw in slechte staat aan. Ook bleek iemand zonder geldige verblijfsdocumenten aan het werk en waren er verschillende administratieve overtredingen. De bakkerij mag pas opnieuw openen als uit een nieuwe controle blijkt dat alle tekortkomingen zijn weggewerkt en de zaak opnieuw aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Stad Antwerpen heeft het concept goedgekeurd voor de heraanleg van het zuidelijke deel van de Kioskplaats en de Lelieplaats in Hoboken. Na de vernieuwing van het noordelijke deel in 2019 is nu ook de rest van het centrum aan de beurt. Naast nieuwe riolering, rijweg en tramsporen komt er een groener en aantrekkelijker plein. Het ontwerp voorziet drie duidelijke zones: een groene verblijfsruimte, een open plein voor activiteiten en een functionele zone rond de tramhaltes met fietsstallingen en parkeerplaatsen. Ook de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer blijft verzekerd. Eind dit jaar wordt een voorontwerp verwacht, waarna het project verder wordt uitgewerkt.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Het wordt vandaag opnieuw warm en zonnig met af en toe wat wolken. Na de middag neemt de bewolking wat toe, maar het blijft overwegend droog bij zo'n 32 graden. Morgen blijft het warm en overwegend zonnig met enkele wolken. De kans op een bui is erg klein. Ook donderdag nog temperaturen boven de 30 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De raadkamer in Antwerpen heeft een voormalige baarman van Café Zeezicht op de dageraadplaats doorverwezen naar de strafrechter. De man van 22 wordt vervolgd voor 6 verkrachtingen bij 5 slachtoffers. Volgens het onderzoek zouden de feiten zich grotendeels hebben afgespeeld na sluitingstijd van het café. Hij zelf ontkent de beschuldigingen en houdt vol dat de seksuele contacten met wederzijdse toestemming gebeurden. Zijn advocaten verzetten zich niet tegen de doorverwijzing en zullen zijn verdediging voeren tijdens het proces. De zaak komt na het gerechtelijk verlof voor de strafrechter. De luchthaven van Antwerpen heeft vorig jaar voor het eerst in 5 jaar opnieuw winst geboekt. De uitbater Aegis sluit 2025 af met een positief resultaat van €429.000, terwijl er een jaar eerder nog verlies was. Volgens de luchthaven is dat vooral te danken aan de stijging van het aantal passagiers met 14% en sterke prestaties in de zakenluchtvaart. De positieve cijfers komen op een opvallend moment, nu TUI heeft aangekondigd de luchthaven te verlaten. De directie benadrukt dat ze verder wil bouwen aan een financieel gezonde luchthaven die steeds meer op eigen inkomsten kan steunen. Na een succesvolle start op de antiekmarkt op Sint-Jansvliet in Antwerpen afgelopen weekend, trekt de muzikale marktactie deze week verder langs verschillende markten in het district. Bezoekers kunnen er tussen het winkelen door genieten van live muziek. De actie houdt halt op markten in Antwerpen-Noord, Zurenborg, Linkeroever en op het Kiel. Met deze muzikale randanimatie wil het district de wekelijkse markten extra in de kijker zetten, meer bezoekers aantrekken en tegelijk ook de lokale marktkraam en handelaars ondersteunen.

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
2: Tegel Outlet.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
4: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bak stand op. Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balmoise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balmoiseladiestore.com.
2: De zon.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Het wordt vandaag opnieuw warm en zonnig met af en toe wat wolken. Na de middag neemt de bewolking wat toe, maar het blijft overwegend droog bij zo'n 32 graden. Morgen blijft het warm en overwegend zonnig met enkele wolken. De kans op een bui is erg klein. Ook donderdag nog temperaturen boven de 30 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De luchthaven van Antwerpen heeft vorig jaar voor het eerst in 5 jaar opnieuw winst geboekt. De uitbater Aegis sluit 2025 af met een positief resultaat van €429.000, terwijl er een jaar eerder nog verlies was. Volgens de luchthaven is dat vooral te danken aan de stijging van het aantal passagiers met 14% en sterke prestaties in de zakenluchtvaart. De positieve cijfers komen op een opvallend moment, nu TUI heeft aangekondigd de luchthaven te verlaten. De directie benadrukt dat ze verder wil bouwen aan een financieel gezonde luchthaven die steeds meer op eigen inkomsten kan steunen. Stad Antwerpen heeft het concept goedgekeurd voor de heraanleg van het zuidelijke deel van de Kioskplaats en de Lelieplaats in Hoboken. Na de vernieuwing van het noordelijke deel in 2019 is nu ook de rest van het centrum aan de beurt. Naast nieuwe riolering, rijweg en tramsporen komt er een groener en aantrekkelijker plein. Het ontwerp voorziet 3 duidelijke zones: een groene verblijfsruimte, een open plein voor activiteiten en een functionele zone rond de tramhaltes met fietsstallingen en parkeerplaatsen. Ook de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer blijft verzekerd. Eind dit jaar wordt een voorontwerp verwacht, waarna het project verder wordt uitgewerkt. De burgemeester van Antwerpen heeft beslist om een bakkerij in de Abdijstraat op het Kiel een maand lang te sluiten en te verzegelen. Bij een controle werden ernstige inbreuken vastgesteld op het vlak van hygiëne, voedselveiligheid, brandveiligheid en arbeidsomstandigheden. Inspecteurs troffen onder meer vervuilde werkruimtes, muizenkeutels, slecht bewaarde voedingsmiddelen en een gebouw in slechte staat aan. Ook bleek iemand zonder geldige verblijfsdocumenten aan het werk en waren er verschillende administratieve overtredingen. De bakkerij mag pas opnieuw openen als uit een nieuwe controle blijkt dat alle tekortkomingen zijn weggewerkt en de zaak opnieuw aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.

Donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.

0: Pep Energy Mints. In één muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.

Het wordt vandaag opnieuw warm en zonnig met af en toe wat wolken. Na de middag neemt de bewolking wat toe, maar het blijft overwegend droog bij zo'n 32 graden. Morgen blijft het warm en overwegend zonnig met enkele wolken. De kans op een bui is erg klein. Ook donderdag nog temperaturen boven de 30 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Stad Antwerpen heeft het concept goedgekeurd voor de heraanleg van het zuidelijke deel van de Kioskplaats en de Lelieplaats in Hoboken. Na de vernieuwing van het noordelijke deel in 2019 is nu ook de rest van het centrum aan de beurt. Naast nieuwe riolering, rijweg en tramsporen komt er een groener en aantrekkelijker plein. Het ontwerp voorziet drie duidelijke zones. Een groene verblijfsruimte, een open plein voor activiteiten en een functionele zone rond de tramhaltes met fietsstallingen en parkeerplaatsen. Ook de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer blijft verzekerd. Eind dit jaar wordt een voorontwerp verwacht, waarna het project verder wordt uitgewerkt. Na een succesvolle start op de Antiekmarkt op Sint-Jansvliet in Antwerpen afgelopen weekend, trekt de muzikale marktactie deze week verder langs verschillende markten in het district. Bezoekers kunnen er tussen het winkelen door genieten van live muziek. De actie houdt halt op markten in Antwerpen-Noord, Zurenborg, Linkeroever en op het Kiel. Met deze muzikale randanimatie wil het district de wekelijkse markten extra in de kijker zetten, meer bezoekers aantrekken en tegelijk ook de lokale marktkramen en handelaars ondersteunen. De luchthaven van Antwerpen heeft vorig jaar voor het eerst in 5 jaar opnieuw winst geboekt. De uitbater Aegis sluit 2025 af met een positief resultaat van €429.000, terwijl er een jaar eerder nog verlies was. Volgens de luchthaven is dat vooral te danken aan de stijging van het aantal passagiers met 14% en sterke prestaties in de zakenluchtvaart. De positieve cijfers komen op een opvallend moment, nu TUI heeft aangekondigd de luchthaven te verlaten. De directie benadrukt dat ze verder wil bouwen aan een financieel gezonde luchthaven die steeds meer op eigen inkomsten kan steunen.

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
2: Tegeloutlet. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website. BrickPlanet.

Van 5 tot en met 9 augustus kleurt Antwerpen opnieuw in alle tinten van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. 5 dagen lang geniet je van concerten, performances en tal van evenementen verspreid over de stad. Hoogtepunt is de grote Pride Parade op zaterdag, gevolgd door het Love United Festival aan de Schelde met DJ's en live acts. Daarnaast is er ook een familiedag en een uitgebreid programma rond cultuur en ontmoeting. Antwerp Pride staat voor inclusie, feest en verbondenheid. Van 10 tot en met 13 augustus staat Theater Centraal tijdens het nieuwe festival TIS in Antwerpen. Op een unieke locatie, namelijk het dak van de Antwerp Management School, geniet je van een mix van voorstellingen van jong talent en gevestigde namen. Met zicht op de skyline van de stad krijg je 4 dagen lang een gevarieerd en zomers theaterprogramma voorgeschoteld. TIS is een initiatief van Compagnie Marius, Skagen en De Studio.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Koffie, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestour.com.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Ricky Martin werd beroemd, eerst als lid van de Latin boyband Menudo en daarna als soloartiest sinds 1990. Sinds het begin van zijn carrière verkocht hij al meer dan 95 miljoen albums. Algemeen beschouwd geldt hij als king of Latin pop en zou de deuren hebben geopend voor een aantal van zijn mede-Latijns-Amerikaanse zangers, zoals J.Lo en Shakira. De hit Livin' La Vida Loca uit 1999 was het eerste Engelstalige nummer dat Ricky Martin uitbracht. Hij had het vooral te danken aan de jongen waar hij op babysitte. Het nummer werd alvast een grote zomerhit en veroverde de hitlijsten in Noord-Amerika, Europa en Oceanië. In de Amerikaanse Billboard Hot 100 haalde het zelfs de nummer.

0: Your Event Partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs, ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet. En nergens

0: Cheers!
1: Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports. Deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90, vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Dionne Warwick maakte haar debuut in 1962 met de song Don't Make Me Over. Ze werd ontdekt door het schrijversteam Burt Bacharach en Hal David. Vele van haar hits zoals Walk On By werden door hun geschreven en zo ook de 60s plaat van deze week, Do You Know The Way To San Jose? Eigenlijk was het een treurige song met een optimistische melodie. Dat hadden Burt en David eerder al gedaan. Het liedje gaat over een persoon die naar San Jose in Los Angeles gaat om carrière te maken in de entertainmentindustrie en ervan droomt een grote ster te worden. De meeste keren helaas van een kale reis terug. Hal David koos San Jose omdat hij daar gestationeerd was tijdens zijn tijd bij de marine. David was dol op de plek en schreef er een liedje over. Dionne Warwick wilde het nummer eerst niet zingen omwille van de melancholie en San Jose, waar ligt dat in godsnaam? De schrijvers hebben haar overhaald en toen het een hit werd, was Dionne helemaal mee. Ze bezocht San Jose en zag dat het nog geen koploper was in de high-tech-industrie, maar een boerengemeenschap vol boomgaarden. Daardoor kon ze de song beter waarderen. In 2014 werd ze uitgeroepen tot algemene ambassadeur of goodwill van de stad. Laten we luisteren naar het lied dat een vraag is zonder vraagteken. Meer retorisch dan. Do you know the way to San Jose? Dit is Dionne Warwick.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

West Sound, your event partner. Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van Stad.

0: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
1: Tegeloutlet. Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwaze.com.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Dit is Express. De ideale soundtrack bij je lunch. Smakelijk.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Vanavond is het rustig en droog met opklaringen en wolkenvelden. Ook vannacht blijft het droog bij een minimumtemperatuur rond 20 graden. Morgen en donderdag zijn warme en zonnige dagen bij zo'n 31 à 32 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm en krijgen we afwisselend zon en wolken. Maximum 27 graden dan.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De burgemeester van Antwerpen heeft beslist om een bakkerij in de Abdijstraat op het Kiel een maand lang te sluiten en te verzegelen. Bij een controle werden ernstige inbreuken vastgesteld op het vlak van hygiëne, voedselveiligheid, brandveiligheid en arbeidsomstandigheden. Inspecteurs troffen onder meer vervuilde werkruimtes, muizenkeutels, slecht bewaarde voedingsmiddelen en een gebouw in slechte staat aan. Ook bleek iemand zonder geldige verblijfsdocumenten aan het werk en waren er verschillende administratieve overtredingen. De bakkerij mag pas opnieuw openen als uit een nieuwe controle blijkt dat alle tekortkomingen zijn weggewerkt en de zaak opnieuw aan de wettelijke voorwaarden voldoet. De raadkamer in Antwerpen heeft een voormalige baarman van Café Zeezicht op de dageraad plaats doorverwezen naar de strafrechter. De man van 22 wordt vervolgd voor 6 verkrachtingen bij 5 slachtoffers. Volgens het onderzoek zouden de feiten zich grotendeels hebben afgespeeld na sluitingstijd van het café. Hij zelf ontkent de beschuldigingen en houdt vol dat de seksuele contacten met wederzijdse toestemming gebeurden. Zijn advocaten verzetten zich niet tegen de doorverwijzing en zullen zijn verdediging voeren tijdens het proces. De zaak komt na het gerechtelijk verlof voor de strafrechter. Stad Antwerpen heeft het concept goedgekeurd voor de heraanleg van het zuidelijke deel van de Kioskplaats en de Lelieplaats in Hoboken. Na de vernieuwing van het noordelijke deel in 2019 is nu ook de rest van het centrum aan de beurt. Naast nieuwe riolering, rijweg en tramsporen komt er een groener en aantrekkelijker plein. Het ontwerp voorziet 3 duidelijke zones: een groene verblijfsruimte, een open plein voor activiteiten en een functionele zone rond de tramhaltes met fietsstallingen en parkeerplaatsen. Ook de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer blijft verzekerd. Eind dit jaar wordt een voorontwerp verwacht, waarna het project verder wordt uitgewerkt.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairshop, dat snel gefixt.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Provinciaal domein Rivierenhof staat op zondag 14 juli helemaal in het teken van rozen. Tijdens het rozenfeest wandel je door de kleurrijke rozentuin, geniet je van muziek en lekkernijen en kan je deelnemen aan workshops en rondleidingen. Er is ook tuinadvies en je kunt de mooiste bloemen en planten mee naar huis nemen. Meer informatie vind je onder Rozenfeest op de website van het Rivierenhof.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpen.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat.
3: Tickets, witte-paard.be.
7: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
8: 50%!
7: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet. En nergens anders.

Vanavond is het rustig en droog met opklaringen en wolkenvelden. Ook vannacht blijft het droog bij een minimumtemperatuur rond 20 graden. Morgen en donderdag zijn warme en zonnige dagen bij zo'n 31 à 32 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm en krijgen we afwisselend zon en wolken. Maximum 27 graden dan.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De raadkamer in Antwerpen heeft een voormalige barman van Café Zeezicht op de dageraad plaats doorverwezen naar de strafrechter. De man van 22 wordt vervolgd voor 6 verkrachtingen bij 5 slachtoffers. Volgens het onderzoek zouden de feiten zich grotendeels hebben afgespeeld na sluitingstijd van het café. Hij zelf ontkent de beschuldigingen en houdt vol dat de seksuele contacten met wederzijdse toestemming gebeurden. Zijn advocaten verzetten zich niet tegen de doorverwijzing en zullen zijn verdediging voeren tijdens het proces. De zaak komt na het gerechtelijk verlof voor de strafrechter. De burgemeester van Antwerpen heeft beslist om een bakkerij in de Abdijstraat op het Kiel een maand lang te sluiten en te verzegelen. Bij een controle werden ernstige inbreuken vastgesteld op het vlak van hygiëne, voedselveiligheid, brandveiligheid en arbeidsomstandigheden. Inspecteurs troffen onder meer vervuilde werkruimtes, muizenkeutels, slecht bewaarde voedingsmiddelen en een gebouw in slechte staat aan. Ook bleek iemand zonder geldige verblijfsdocumenten aan het werk en waren er verschillende administratieve overtredingen. De bakkerij mag pas opnieuw openen als uit een nieuwe controle blijkt dat alle tekortkomingen zijn weggewerkt en de zaak opnieuw aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Na een succesvolle start op de antiekmarkt op Sint-Jansvliet in Antwerpen afgelopen weekend trekt de muzikale marktactie deze week verder langs verschillende markten in het district. Bezoekers kunnen er tussen het winkelen door genieten van live muziek. De actie houdt halt op markten in Antwerpen-Noord, Zurenborg, Linkeroever en op het Kiel. Met deze muzikale randanimatie wil het district de wekelijkse markten extra in de kijker zetten, meer bezoekers aantrekken en tegelijk ook de lokale marktkraam en handelaars ondersteunen. Dit is

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

0: Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio Hotstad.
1: Radio Express. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloise.com. Ladystore.com.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond is het rustig en droog met opklaringen en wolkenvelden. Ook vannacht blijft het droog bij een minimumtemperatuur rond 20 graden. Morgen en donderdag zijn warme en zonnige dagen bij zo'n 31 à 32 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm en krijgen we afwisselend zon en wolken. Maximum 27 graden dan. Dit is Express Radio.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat snel gefixt.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid. Van 10 tot en met 17 juli vindt in het gemeentepark van Schoten de 66e editie van Hello Schoten plaats. Dit internationale dansfestival brengt muziek en dans uit de hele wereld naar één podium. Naast betalende shows zijn er ook gratis optredens, workshops en animatie voor kinderen, zoals reuze zeepbellen en een blote voetenpad. En ook 's avonds is er sfeer met live muziek en DJ's. Een ideale uitstap dus voor het hele gezin. Hello Schoten, van 10 tot 17 juli.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Antwerpen leeft.
1: Van 6 tot en met 24 juli en opnieuw van 3 tot en met 25 augustus trekken de speltrappers door Borgerhout. Elke middag tussen 13 uur en 4:30 toveren ze pleinen om tot speelse ontmoetingsplekken voor kinderen. Met een bakfiets vol spelmateriaal organiseren ze gratis activiteiten zonder inschrijving. Nieuw dit jaar zijn ook creatieve workshops. Je vindt de speltrappers onder meer op Spoor Oost, het Morkesplein en het De Boelaardpark. Let wel, van 27 juli tot en met 2 augustus is er een pauze en op 21 juli is er geen activiteit. Het Echt Antwerps Theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Mijn Gebuur Evert Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijn Gebuur Evert Zuur is het Echt Antwerps Theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

Vanavond is het rustig en droog met opklaringen en wolkenvelden. Ook vannacht blijft het droog bij een minimumtemperatuur rond 20 graden. Morgen en donderdag zijn warme en zonnige dagen bij zo'n 31 à 32 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm en krijgen we afwisselend zon en wolken. Maximum 27 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De burgemeester van Antwerpen heeft beslist om een bakkerij in de Abdijstraat op het Kiel een maand lang te sluiten en te verzegelen. Bij een controle werden ernstige inbreuken vastgesteld op het vlak van hygiëne, voedselveiligheid, brandveiligheid en arbeidsomstandigheden. Inspecteurs troffen onder meer vervuilde werkruimtes, muizenkeutels, slecht bewaarde voedingsmiddelen en een gebouw in slechte staat aan. Ook bleek iemand zonder geldige verblijfsdocumenten aan het werk en waren er verschillende administratieve overtredingen. De bakkerij mag pas opnieuw openen als uit een nieuwe controle blijkt dat alle tekortkomingen zijn weggewerkt en de zaak opnieuw aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Na een succesvolle start op de antiekmarkt op Sint-Jansvliet in Antwerpen afgelopen weekend trekt de muzikale marktactie deze week verder langs verschillende markten in het district. Bezoekers kunnen er tussen het winkelen door genieten van live muziek. De actie houdt halt op markten in Antwerpen-Noord, Zurenborg, Linkeroever en op het Kiel. Met deze muzikale randanimatie wil het district de wekelijkse markten extra in de kijker zetten, meer bezoekers aantrekken en tegelijk ook de lokale marktkraam en handelaars ondersteunen. Stad Antwerpen heeft het concept goedgekeurd voor de heraanleg van het zuidelijke deel van de Kioskplaats en de Lelieplaats in Hoboken. Na de vernieuwing van het noordelijke deel in 2019 is nu ook de rest van het centrum aan de beurt. Naast nieuwe riolering, rijweg en tramsporen komt er een groener en aantrekkelijker plein. Het ontwerp voorziet drie duidelijke zones: een groene verblijfsruimte, een open plein voor activiteiten en een functionele zone rond de tramhaltes met fietsstallingen en parkeerplaatsen. Ook de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer blijft verzekerd. Eind dit jaar wordt een voorontwerp verwacht, waarna het project verder wordt uitgewerkt.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Tot en met 27 augustus kan je in Antwerpen gratis leren dansen tijdens Antwerpen Danst. In de Waagnatie staan elke dinsdag en donderdagavond toegankelijke initiaties op het programma met stijlen van swing en lindy hop tot tango, hip-hop en flamenco. Professionele dansleraars begeleiden je stap voor stap, waardoor iedereen kan meedoen, ook als je geen ervaring hebt. Elke week ontdek je een nieuwe dansstijl met in juli onder meer Afrikaanse dans, cha-cha-cha en solo Latin jive en in augustus onder meer bachata, musical en Argentijnse tango. Ideaal dus voor wie deze zomer in beweging wil blijven. Op 29 en 30 augustus kan je op Linkeroever genieten van Klassiek aan de Schelde. In de tuinen van de Royal Yacht Club beleef je een magisch concert met zicht op de skyline van Antwerpen. Dirigent Dirk Brossé leidt het orkest Atanares in de voorstelling De Vijf Seizoenen. Met muziek van onder meer Vivaldi, Verdi en Grieg. Ook acteur Lucas van den Einde werkt mee. De concerten starten telkens om 20 uur en beloven een sfeervolle muzikale avond.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.
5: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

beste van de 60's tot vandaag. Dit is Express.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Vanavond is het rustig en droog met opklaringen en wolkenvelden. Ook vannacht blijft het droog bij een minimumtemperatuur rond 20 graden. Morgen en donderdag zijn warme en zonnige dagen bij zo'n 31 à 32 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm en krijgen we afwisselend zon en wolken. Maximum 27 graden dan.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Na een succesvolle start op de antieke markt op Sint-Jansvliet in Antwerpen afgelopen weekend, trekt de muzikale marktactie deze week verder langs verschillende markten in het district. Bezoekers kunnen er tussen het winkelen door genieten van live muziek. De actie houdt halt op markten in Antwerpen-Noord, Zurenborg, Linkeroever en op het Kiel. Met deze muzikale randanimatie wil het district de wekelijkse markten extra in de kijker zetten, meer bezoekers aantrekken en tegelijk ook de lokale marktkraam en handelaars ondersteunen. De burgemeester van Antwerpen heeft beslist om een bakkerij in de Abdijstraat op het Kiel een maand lang te sluiten en te verzegelen. Bij een controle werden ernstige inbreuken vastgesteld op het vlak van hygiëne, voedselveiligheid, brandveiligheid en arbeidsomstandigheden. Inspecteurs troffen onder meer vervuilde werkruimtes, muizenkeutels, slecht bewaarde voedingsmiddelen en een gebouw in slechte staat aan. Ook bleek iemand zonder geldige verblijfsdocumenten aan het werk en waren er verschillende administratieve overtredingen. De bakkerij mag pas opnieuw openen als uit een nieuwe controle blijkt dat alle tekortkomingen zijn weggewerkt en de zaak opnieuw aan de wettelijke voorwaarden voldoet. De luchthaven van Antwerpen heeft vorig jaar voor het eerst in 5 jaar opnieuw winst geboekt. De uitbater Aegis sluit 2025 af met een positief resultaat van €429.000, terwijl er een jaar eerder nog verlies was. Volgens de luchthaven is dat vooral te danken aan de stijging van het aantal passagiers met 14% en sterke prestaties in de zakenluchtvaart. De positieve cijfers komen op een opvallend moment, nu TUI heeft aangekondigd de luchthaven te verlaten. De directie benadrukt dat ze verder wil bouwen aan een financieel gezonde luchthaven die steeds meer op eigen inkomsten kan steunen.
2: Dit is Express Radio Express.
3: Please, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baan.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
2: Outlet. Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije

0: De geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Zwart-wit van Frank Boeijengroep uit 1984 werd geschreven door Frank Boeijen en werd uitgebracht als single van het album Contact. De directe aanleiding was de fatale steekpartij op Kerwin Duinmeijer in 1983 en vooral de maatschappelijke nasleep daarvan. Boeijen besloot het onderwerp niet te omzeilen, maar juist te benoemen. De regel over geen bloed op de achterbank verwijst dan weer naar het weigeren van een taxichauffeur om het zwaargewonde slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen. De song werd opgenomen in de Soundpush Studio in Blaricum. Oorspronkelijk gedacht als ballade, groeide de single tijdens de 30 dagen durende sessies uit tot een uptempo nummer, mede door de inbreng van de volledige band en geluidstechnicus Robin Freeman. Geïnspireerd door Bob Dylan's The Lonesome Death of Hattie Carroll, koos Boeijen voor een verhalende, steeds verder vereenvoudigde tekst. Het nummer kreeg in Nederland veel airplay en de bijbehorende videoclip zorgde voor brede aandacht. Het nummer bereikte als hoogste notering een nummer 4 in de Nederlandse top 40 en groeide tevens uit tot het bekendste nummer van de Frank Boeijengroep.

0: WizSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wizsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wizsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WizSound, jouw feest begint bij ons.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn met uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepairshop, dat snel gefixt.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.